trotsas nedven Italio fudin. Ni met fudin on nyksura kitsas. Marmos frontiosas trykutven